0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
8: Een goeiemorgen. Binnenlandminister Quintin wil meer gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land. Aanleiding is de arrestatie van een man van 20 met een geladen Kalashnikov in zijn bagage, gisteren in het station van Brussel-Zuid. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Zoiets zien we de laatste tijd wel vaker. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
9: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien. Namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen, ofwel om drugs te verkopen.
8: Wat de man die gisteren opgepakt werd van plan was, weten we nog niet. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Bovenop de 50.000 waarover ze eerder al spraken. In totaal moest zo'n 15% van alle werknemers vertrekken. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En sport in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van Kortrijk. Anderlecht pakt zo 6 op 12 en staat 10e. AA Gent klopte Oud-Heverlee Leuven ook met 1-0 en staat mee aan de leiding met het maximum van 12 punten. Kortrijk en OHL hebben nog geen punten en bengelen onderaan de stand. En goed nieuws van op de US Open tennis, want bij de mannen staan zowel Zizou Berghs als Alexander Bloks in de derde ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets, Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. Eerder gisteravond stootte ook Elise Mertens door naar de derde ronde, bij de vrouwen dan. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later gaat het regenen en vooral aan zee ook harder waaien. Maxima rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden. Zondag zo'n 24 graden.
7: Dit is Joe Gold.
10: Alleen maar golden hits.
7: Uit de 60s,
10: 70s
7: en meer.

0: we zijn compleet hoor. Niet alleen het voltallige team in de studio, maar ook het voltallige luisteraarsteam. Merci voor de honderden berichten die nu al binnenkomen. Jullie hebben zin in deze vrijdag en jullie hebben zin in het weekend. Dus goed gestart de dag, Anke.
1: Zeker goed gestart. Ik heb mijn burgerplicht zelfs al gedaan vanochtend.
0: Heb je een oud vrouwtje over laten steken op het zebrapad?
1: Ja, in lachrammen mee, maar het is wel zoiets eigenlijk. Nee, even serieus. Ik reed de E313 op.
0: Is dat Lummen dan?
1: Nee, dat is een Hasselt.
0: Een Hasselt zelf, oké.
1: We hebben zelfs drie opritten. Hasselt-West, Hasselt-Oost, Hasselt-Zuid.
2: Dat is op 200 meter van elkaar, letterlijk.
1: Ja, echt waar, dat is aan de IKEA. En ik reed op. Ja. Doorgaans ben ik daar altijd alleen.
0: Ja.
1: En nu zag ik gewoon een vrouw op de oprit, op de middenberm aan het wandelen. En die ging gewoon de snelweg opwandelen.
0: Nee.
1: Niet eens op de pechstrook, maar echt op de middenberm.
0: Ben je gestopt? Pinkers
1: op? Nee, gestopt niet. Hè. Allee, ik heb direct gewoon de politie gebeld. Meteen.
0: Oké.
1: Je kan daar ook niet zomaar stilstaan. En ik had het ook, want ik was met Sander aan het bellen.
0: Ja.
1: En ik zeg, maar hier zit een vrouw te wandelen zonder fluohesje. Ik denk verward of zo. Dus ik dacht, ja, ik ga dat hier niet zelf oplossen. Ik heb meteen de politie gebeld, maar dan dacht ik, wat is het nummer?
0: 112.
1: 101.
0: Maar ook 112?
1: Ja, ik heb eerst 100 geprobeerd. Dat zit nog altijd in mijn hoofd van in de school, ja, een lagere school.
0: En mij zit de 900 er nog altijd in.
1: Rescue 911.
0: De 900, dat was bij ons.
1: 900.
0: We noemden zelfs eigenlijk de wagens die kwamen, de 900.
2: In onze tijd was dat de 100, maar dat is ook niet 900.
1: Ja, maar ik vind dat schandalig dat die nummers veranderen, want ik bedoel, ik kan maar één nummer onthouden.
0: 112.
1: Dus ik zat op de 100 en dan zag ik noodcentrale opduiken en ik trek, stop, want dadelijk,
0: Het is toch ook nood, nee?
1: Ja, maar 101, dan kom je direct bij
0: de politie.
1: Uit.
0: Ja, ja.
1: En dat duurde dat heel lang eer die opname.
0: Ah ja.
1: Ja, maar ja, en dan zo, ja, hallo. En dan, ja, waar? Hoe? En wat is uw naam? En hoe spelt je dat?
0: Mooi.
1: Ja, die moeten ook uw gegevens hebben.
0: Ja, oké, maar het klinkt alsof daar iemand wakker werd gebeld.
1: Dat durf ik nu niet zeggen. Dat ga ik hier nu niet zeggen op de radio.
0: Marcel van de lokale politie is vannacht verantwoordelijk, maar hij mag slapen tussendoor.
1: Of hij kwam van toilet, Sven. Dat kan ook, hè.
0: Ja.
1: Maar het duurt even, maar nu vraag ik me wel af hoe het met die vrouw is, want nu ga ik dat toch nooit weten.
0: Ja, nee, dat is waar.
3: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
4: 70s
3: en meer.

0: Dit is Joe.
1: Met Sven.
0: En Anke.
2: Er komt een goed weekend aan. Morgen met al flink boven de 20 graden. En zondag zou een hele mooie dag worden. Maandag ook nog een mooie dag. Details krijgen we sowieso van Frank later in de uitzending. Maar we staan voor een mooi weekend. Dat is de samenvatting.
1: Ik ga nog even een kleine tip geven voor mensen die ook altijd het noodnummer vergeten. Blijkbaar moet je gewoon de app 112 installeren.
2: Ah ja, okay.
1: Dan heb je altijd het nummer bij de hand. Dan moet je niet nadenken, wat was het nu ook alweer? En ineens 911 beginnen
2: induwen. Klik je erop en wordt er meteen gebeld. En dan zit je meteen
1: dan wordt er meteen gebeld en dan heb je het ook in de app. Dus doe dat maar, 112, ja, de app.
2: En voor alle mensen zoals ik die zo bijna op de rand van het rusthuis staan, ik heb het opgezocht. Het was 1987, Anke. Toen was jij een meisje van 7. En in 1987 is beslist dat er werd overgeschakeld van het noodnummer 900 in ons land naar het noodnummer 100 op dat moment. En inderdaad, mensen die dus al iets ouder zijn, in de jaren 70 zijn geboren zoals ik, of vroeger, die noemden zelfs, ik heb het echt gevonden, die noemden een ambulance, een ziekenwagen, noemden dat fysieke ding ook een 900. Dus amai, er staat bij Julma een 900 voor de deur. Zo zeggen we dan, als Julma naar het ziekenhuis moest. Dus dat was in de tijd van de E5
1: en zo. Dat was in de tijd van de E5.
2: Sven
1: heeft het allemaal meegemaakt.
2: Allemaal meegemaakt.
1: Vertel nog eens over de Eerste Wereldoorlog, Pipe.
2: Ja, maar ja. Eerste Wereldoorlog, toen zat ik aan de Unie. Dat heb ik niet goed mee.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand.

0: het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Alleen maar golden hits.
6: Uit de 60s,
5: 70s
6: en meer.

0: en Anke.
1: Misschien moet je een van de komende weken ook eens de tip doen. Hoe kan je een prachtig kunstwerk in chocolade vervoeren als je dat wil meenemen naar vrienden als cadeautje? Premier De Wever heeft dat aan zijn rekker gehad. Hij ging naar India en hij ging daar op bezoek bij de Indiaanse premier Modi. En dat, ja, India, dat is een ongelooflijk land. 1,4 miljard mensen wonen daar. Dat is, ik weet niet hoe, 100 keer zoveel dat er Belgen zijn. Dus dan ga je toch als premierke naar de grote premier. Dus hij dacht, ik moet een mooi cadeau meenemen. En Neuhaus van de Pralines, die kunnen ook heel mooi kunstwerken maken in chocolade. En nu in Delhi is de Indian Gate. Dat is zo'n hele grote, zo'n beetje een Arc de Triomphe die in het midden van de stad staat. Of het is in Bombay, denk ik. Ik denk dat het in, enfin, maakt niet uit, in een van de twee. Ofwel in Delhi of in Bombay staat die Indian Gate.
2: Alsof wij dat weten.
1: Ja, ik ben bij beide geweest. Dus ik zou moeten weten welke gemaakt is. En die is door Neuhaus in chocolade gemaakt. Maar de premier ging eigenlijk met het regeringstoestel daar naartoe vliegen. Maar er was een probleempje. Zoals met zoveel dingen in ons land. Het regeringstoestel stond in pannen. Ja, dus zelfs de begroting. Ja. Die staat ook in pannen. Ja. En dat is heel veel wetten en justitie. En
2: legervoertuigen.
1: Alles staat in pannen. Alles staat in pannen. Maar het is ook het legervoertuig. Ja, ja. Ik ben zelfs blij eigenlijk dat niet alleen onze wegen zijn waar mensen met z'n allen over denderen die kapot zijn, maar ook het regeringsvliegtuig. Dus dan hebben ze altijd een charter die wordt gehuurd eigenlijk. Maar dat is een klein probleempje mee, want een half uur voor ze zouden vertrekken bleek dat die in pannen stond.
2: Oh.
1: Ja, dat is dubbele pech. En dan loopt je dus met je chocolade Gate of India.
2: En Bart De Wever liet de hele tijd met die doos rond.
1: Dat denk ik nu niet, maar ik stel het mij zo wel voor dat hij samen met zijn secretaresse onder de arm meeneemt van het ene vliegtuig. Verdomme, moet u naar het andere vliegtuig. Ook in pannen, premier. Ook in pannen. Ja. Dus dan zijn ze een lijnvlucht opgegaan. En dat was een groot ding, hè. Het is helemaal gebroken toegekomen in India.
2: Oh.
1: Ze kon het niet meer afgeven. Hij moet het in de chocomel draaien, die premier daar in India. Hij kan er niks mee.
2: Maar wat een idee.
1: Ja.
2: Dat weet je toch van tevoren dat je dat niet kan meenemen? Dat moet alleen al praline zijn, maar zo'n kunstwerk. Stop, we hebben zo'n chocolatier, een Hasselboon. En als ik daar iets ga halen, ik ga naar huis.
1: Ook een kunstwerkje of zo, ja.
2: Ja, zoiets. Ja, zo dat je denkt,
1: baas,
2: zoiets. Maar zo dan zo echt van dunne chocolade gemaakt.
1: Dat is kapot,
2: fietsmand, kasseien, kapot.
1: Nee.
2: Dat is echt die combinatie.
1: Nee, regeringsvliegtuig, nee. Chartervliegtuig, nee. Lijnvlucht, nee.

0: half zeven. Een tip voor een ferm, efficiënt leven.
1: Ja, ik persoonlijk, en ik, met mij zijn er vele WhatsApps beantwoorden. Hè. Ik ben daar heel slecht in. Mm-hmm. Of ik ga all the way, heel snel, heel veel berichten achter elkaar of zo. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, jij moet nu zeggen, Sander, hoor jij nu zeggen, ik ben daar heel slecht in.
1: Ja, ja.
3: Als jij mij er buiten, alsjeblieft.
2: Als jij in een bepaalde mood bent, ja. En dan weten we dat. Dan zitten wij ook misschien in een hele andere situatie. En dan krijg je plotseling een bericht van Anke waar je voelt, dit wordt een reeks.
1: Ja.
2: Dan komt er een berichtje bij over iets aan het op. Ja, bijvoorbeeld, oei, ze zeggen iets heel lelijks over ons op Facebook. Daarna een berichtje, sorry, dat kan toch niet, daar moeten we toch op ingrijpen. Vervolgens nog een berichtje.
3: Emoji.
2: Ja. Vervolgens, daarna, kom aan zeg. Amai, dat kan toch niet?
1: Weet je, daarna, punt.
2: Hey, maar mensen zijn toch onbeleefd soms op sommige momenten?
1: De vierde wereld zit op Facebook.
2: En dan daarna, ja, nee, ik snap dat mensen een mening mogen hebben, maar dit gaat toch te ver?
1: Dat is ook.
2: Hey, beste collega's van online, hoe kunnen we dit vermijden?
1: Ja, blokkeren die handel.
3: En dan zit ik eigenlijk een prima WhatsApp.
2: Ja, ja, maar een overdreven WhatsApp.
1: Nee, maar dat is waar. Ik typ een zin en dan stuur ik dat als bericht door, in plaats van alles in één bericht te zetten. Dat vinden jullie vervelend. Dan krijg je altijd piepjes. Snap ik.
2: En dan zie je gewoon in het ritme waarin je stuurt, oh, nu hangt er een kind aan haar broek.
1: Dus nu kan ze even 10 minuten niks meer zeggen.
2: Ik zeg wel, ze was zo goed aan het opbouwen, nu is er iets aan de hand. Nu kookt de spaghetti echt over. Ja. En dan 10 minuten later begint het opnieuw. Of zit je helemaal in een andere vibe?
1: Ja,
2: is het weer over dan opgelost?
1: Maar goed dat je het zegt van Facebook, want er zitten echt wel wat... We moeten die rotte appels daar eens gaan weghalen.
2: Maar terug naar WhatsApp.
1: Heerlijke mensen.
2: Wat is jouw efficiënte tip?
1: Mijn efficiënte tip gaat eigenlijk over zo, ik vind dat veel WhatsApp. En je krijgt heel veel WhatsAppjes van de school, van de hobby's, van vriendinnen, van familie. En ik ben heel slecht in beantwoorden. Ik blokkeer altijd. Zo van, ik kan niet zo mijn telefoon pakken en terugtypen. Dat, om een of andere reden, ik weet niet wat dat in mijn hersenen is. Dat gaat niet. En dat is bij veel mensen. Dus ik heb een nieuwe tactiek.
2: En dat is?
1: Ja, ik zit 1 uur 's ochtends in de auto.
2: Ja.
1: En nu beantwoord ik iedereen die mij de dag ervoor gestuurd heeft... voor voice-app.
2: Ah, of nee.
1: Jawel.
2: Zo'n voice-berichtje daar binnenkomt.
1: Ja, en dan zeg ik... Mijn vriendinnen zijn op vakantie nu met 3. En dan krijg ik allemaal foto's en dat. En dan stuur ik vanochtend gestuurd van... oh, wat een leuke foto zeg.
2: Ingesproken.
1: Ja.
2: Och, jongens toch.
1: Ja, ingesproken. En dan kunnen ze dat versneld afluisteren. Hè.
3: Maar dan krijgen mensen dus... vanaf nu van jouw berichten om
2: 4:30
1: Ja, maar die
0: dit is Joe Gold.

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
1: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
6: Dit was fantastisch.
5: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.
10: Wienerberger.
11: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
12: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
15: Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
16: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
17: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
18: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
17: En heb je de stekker ingestoken?
18: Nu werkt het. Merci.
17: Graag gedaan.
16: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
19: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag 4 september.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, overal, zeker op social media, Els van Doesburg, de N-VA-burgemeester van Antwerpen. Ze deed een interview in Humo en sprak daar onder andere over het feit dat ze zo gelukkig is als moeder. Ze zei, onlangs zijn we met mijn zoontje Marcel naar zee geweest en het was alsof ik zelf ook de zee opnieuw voor het eerst zag. Ik zag de wereld mee door zijn verwonderde oogjes en dat is het mooiste wat er is. En ze zei, ja, moederschap, ik ben er zo gelukkig mee. Echt blij. En zij, tegenwoordig als ik moet speechen, zeker voor een overwegend vrouwelijk publiek, eindig ik al mijn speechen met de oproep, niet twijfelen mensen, maak baby's zoveel als je kunt. Met een lach erbij, hè, want natuurlijk, ze wil niet zeggen, iedereen moet 100 baby's maken. Maar ze is heel positief en ze zegt ook in dat interview, ja, het is een beetje het gevoel dat je niet meer mag zijn, zo positief over het moederschap. Er is heel veel negativiteit. Toen ik net bevallen was, kreeg ik de vraag, en slaapte wel? En hoe krijg je dat in godsnaam gecombineerd? En zijn jij nu niet compleet uitgeput? En ze zeggen, op social media is het nog erger. Daar heb ik het gevoel alsof moeders alleen maar klagen tegen elkaar over het moederschap. Maar die uitspraken van haar, die vallen heel slecht bij heel veel vrouwen die nu reageren en die zeggen, ja, maar jij bent geprivilegeerd en je zit daar in het stadhuis. Je hebt een prachtige tuin, je hebt een goed gezin en dan kan jij wel blij zijn met het moederschap. Maar moederschap is niet altijd zo fantastisch. En gisteren reageerden ze op de kritiek. Wat is harde kritiek die ze nu krijgt in de afspraak en ze zei dit.
2: Ik heb geantwoord op de vraag, ja, hoe is het moederschap? En ik heb daarop geantwoord, ja, ik vind het fantastisch om moeder te zijn. Dat vind ik ook oprecht. En dan heb ik me wel verbaasd dat daar zo een ontzettende stortvloed van toch wel de volledige range aan giftigheid, verwijten, hatelijkheden, weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, het was op social media redelijk stevig ten opzichte van haar. Maar en ze zegt ook, maar ik meen het ook wel een beetje, er wordt wat te veel geklaagd, zei ze.
2: Uiteraard is het ook zwaar en heftig. Maar dat is ook de manier waarop dat je daarover vertelt en spreekt. En ik snap natuurlijk ook wel dat zoveel jaren geleden mochten we alleen maar positief spreken over moederschap. Mocht je zeker niet zeggen als je niet goed voelde. Maar ik vind dat vandaag toch wel, ja, die slinger wat is doorgeslagen naar de andere kant, waarbij dat je dus blijkbaar niet meer kan zeggen, ik ben super graag moeder, ik vind dat ontzettend fijn.
3: Oh, die luisteren nog niet naar de moeties, hè. Wij zeggen dat daarin elke week, hoe fijn het is om moeder te zijn.
0: Ja?
3: En daarnaast zeggen we ook dat het ook pittig kan zijn.
0: Ja, ja.
3: Want die twee, ja, die horen eigenlijk samen.
0: Het is een mix eigenlijk.
3: Het is een
0: zoals het
3: mix.
0: Leven.
3: Het is een
0: Ik bedoel,
3: je kan ontzettend veel van je kinderen houden. En ik bedoel, ik heb het deze aflevering, deze week nog gezegd in de moeties. Ik ben opnieuw smoorverliefd geworden deze zomer op mijn kinderen.
0: Ja.
3: Mijn zoon is 7, mijn dochter is 11. Dat zijn mijn beste vriendjes. I love them. Maar de combinatie met dat vroeger opstaan of dit of dat. En dan vind ik ook nog, ik zit in een bevoorrechte positie, dat weet ik zelf ook. Dat, ik heb het nog heel gemakkelijk en toch vind ik het zwaar. Maar laat staan dat je dan thuis zit met een zwaar gehandicapt kind.
0: Ja, ja.
3: Of je bent tegen je wil in alleenstaande moeder,
0: ja,
3: van 3 kinderen die het financieel niet getrokken krijgt. Of gewoon, je woont in een stad met je man, jullie doen allebei een job, maar je hebt geen netwerk, geen ouders waar je op kan steunen.
0: Ja, zwaar, zwaar.
3: Hoe ga je dan die 9 weken zomervakantie invullen? Of je hebt een postnatale depressie, of je wil kinderen en je zit naar een speech van Els van Doesburg te luisteren en die zegt, maak maar baby's. En jij denkt, potverdomme, we zijn al 3 jaar bezig en het lukt niet.
0: Ja, weet maar
3: het,
0: ja.
3: Weet het, maar Svenny, God, maar ja, dat bedoel ik, het kan allemaal naast elkaar staan.
0: Ja,
3: snap
0: maar
3: je?
0: Ja, ja.
3: En het ding is, allez, het is goed. Ik ben ook iemand, I love mama zijn. En ik zeg dat ook. En ik zat net als Els op een roze wolk.
0: Ja.
3: En ik had toen ook het gevoel van, ik mag daar precies niet luid op zeggen. Maar nu weet ik, ik mag daar wel luid op zeggen. Maar je mag ook luid op zeggen als het wat moeilijk is. Want het is heel fijn als mensen zich herkennen in jouw verhaal online.
0: Mm-hmm.
3: Want dat je thuis alleen zit en denkt, ik ben heel eenzaam in mijn situatie.
0: Okay.
3: En ik denk dat Els dat eigenlijk ook wel ergens weet.
0: Maar natuurlijk
3: maar
0: weet
3: het verkeerd
0: dat
3: in dat interview heeft geuit.
0: Of dat het
3: in,
0: dat wordt, ja, ja. Maar weet je, het gaat ook rap op social media. Hè. Als ik bedoel, ik zeg, ja, heerlijk, de vakantie begint weer. En ik ga het vliegtuig op. Gegarandeerd krijg ik dan 3-4 berichten. Ja, voor u is dat makkelijk. Of vakantie vertrekken, maar wij hebben de centen niet om op vakantie te trekken.
3: Ja, ja, maar dat is
0: wel pijnlijk om zo'n dingen te posten. Sorry, je moet wel eens rekening houden met mensen die niet in die geprivilegeerde positie zitten.
3: Ja.
0: Maar dan kan je bijna niks meer posten. Hè.
3: Nee, en niks meer zeggen.
0: Nee,
3: maar ja. Dus ik denk altijd langs beide kanten, chill allemaal.
1: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
1: 70s
0: en meer.

0: Vanavond heb ik afgesproken met drie vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed? Wat was er slecht? Waar hebben wij mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
1: VTM.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
7: Een goedemorgen. Het blijft onduidelijk wat de man bezielde die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov in zijn sportzak. Het wapen zat verstopt tussen babykleren. Volgens HLN verklaarde de man aan de politie dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders onderzoeken nog of dat klopt. Onze veiligheidsdiensten zien wel vaker Noord-Franse jongeren die naar hier komen om een centje te verdienen in het criminele milieu. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
8: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien. Namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
7: Binnenlandminister Quentin wil daarom meer gemengde patrouilles in ons land, van politie en militairen samen. Een mirakel in Nepal, want daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Het klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12 op 12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
9: Uiteraard heel blij met de 12 op 12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepers, die altijd met mij aan het lachen was, dat hij de enigste was met 12 op 12, die heeft het nu wel zin.
7: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6 op 12 en is tiende. Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En goed nieuws van op de US Open tennis, want bij de mannen staan zowel Zizou Bergs als Alexander Bloks in de derde ronde. Bergs versloeg een Nederlander in 4 sets na een heel moeilijke wedstrijd.
10: Het weer dat continu verandert. Het wordt hier, het ging minder vooruit. Het was niet altijd de mooiste tennis en dan vond ik het even. Ik ging het soms weer weg. Ik vind het wel echt zalig dat ik hem er zo uittrek, want het zijn die battles die je moet leren winnen. En het positieve is dat er nog veel groeimarge is.
7: Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. En bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de derde ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. En in Zwitserland zijn de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Die bekronen elk jaar wetenschappelijk onderzoek met een grappige kant. Zoals de uitvinding van spatvrije urinoirs en een onderzoek naar de bodemkwaliteit aan de hand van begraven onderbroeken. Wetenschapper Lieve Scheire had op de uitreiking nog een leuke aankondiging.
11: We invite you all to the region of Flanders in Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
7: Ja, volgend jaar worden de Ig Nobelprijzen dus in ons land uitgereikt in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later gaat het regenen en vooral aan zee ook harder waaien. Maxima rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
6: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s,
1: 70s
6: en meer.

0: Er is iets raars aan het gebeuren. Heel veel mensen kijken uit hun hele leven naar hun pensioen. En dat moet niet te vroeg komen. Dat moet niet te laat komen. Ja. Want bij sommige mensen moet het niet te vroeg komen. Daarom zeg ik het, want het staat in de krant dat de pensioenbonus, dat betekent eigenlijk, iedereen moet tot zijn 66ste nu werken. Dat is opgetrokken. Maar dat als je dan zegt van, maar ik wil nog wel een jaartje doorwerken, tot mijn 67ste, dan verdien je natuurlijk je loon door, wat sowieso al een pak hoger gaat liggen dan je pensioen dat er zit aan te komen. En dan krijg je daarbovenop ook nog voor de rest van je leven dat je pensioen krijgt, 2% erbij. Ja. Maar als je zegt, ik ga 2 jaar doorwerken, 4%. En zo bouwt dat op. Dus als je de kracht en de moed hebt om bij wijze van spreken tot je 70ste te werken, omdat je het nog kan.
1: En wil.
0: Ja, en wil, dan heb je dus 8% meer pensioen, ook voor die jaren die erna komen. En sommige mensen vinden dat interessant of kunnen niet anders, omdat ze anders niet gaan rondkomen na hun pensioen. Het zal de twee samen zijn, maar het is wel aan het gebeuren. We zijn steeds langer aan het werken. Wij gaan op ons 67ste met pensioen moeten gaan.
1: Ja.
0: Dus bij mij binnen 14 jaar, bij jou...
1: Is dat niet volgende week?
0: Nee. En nu gaat zij zeggen, bij mij is dat binnen 30 jaar, denk ik.
1: Ja, je kunt geen agenda... Ik heb op internet gekeken, de agenda voor dat jaar staat nog niet online.
0: Ja, 21 jaar nog veel, denk ik. Ja, 21
1: maar serieus, hè. Ik snap wel, ik vind het wel erg als je dat moet doen, omdat je niet rondkomt.
0: Ja.
1: Ik vind het heel goed dat het mogelijk is als je nog wil werken, als je denkt, ja, maar ik hou van werken. Mm-hmm. Dat houdt mij jong, dat houdt mij fit, ik wil dat doen. Als ik mag kiezen voor mij persoonlijk, mijn situatie.
0: Ja.
1: Als dit hier stopt bij de radio, ga ik nooit meer fulltime werken.
0: Is het waar?
1: Ga ik alleen nog maar parttime werken. En dan ga ik mij eens verdiepen in het huishouden. Want ik heb nog altijd niet leren koken in de 46 jaar dat ik hier op aarde rondloop. Dan wil ik eens leren koken. Leren fatsoenlijk dweilen zonder strepen.
2: Ja. Het is ook goed dat je kinderen daar dan niks meer aan hebben, want die zijn al lang het huis.
1: Ja, maar dan doe ik voor de kleinkinderen. Dan ga ik word eindelijk dan de oma die een taart kan bakken. Hè. Ik kan dat nu niet.
0: Maar even naar de timing. Als ik toch probeer vol te houden tot aan mijn pensioen, als ik mag, hè, want je weet nooit, hè. Ja. Radio tot je pensioen op dezelfde zender, dat gaat niet. En binnen een paar jaar zullen we dan zeggen, bye. Maar goed, als je 67 bent, dat is nog 14 jaar, dan zeg jij... Wacht, je bent 7 jaar jonger, dan ben jij 60.
1: Oei.
0: Ja, ga je dan leren koken?
1: Maar beter laat dan nooit. Dit is Joe Gold.

0: straks bij Sven en Anke.
1: Ik weet niet of je gisteren gekeken hebt naar het VTM-nieuws, maar daar ging het over een soort van oranje bakje dat je eigenlijk tussen je internet en je computer installeert en dat helpt je om alles wat fake is, AI is, phishing is, al dat soort toestanden tegen te houden. Dan kan je zelf beslissen, ja, sommige dingen wil ik nog wel zien, ook al zijn bepaalde foto's misschien gegenereerd met AI. Of je kan zeggen, ik wil daar niks meer van zien. En ja, ik vond het heel interessant, maar ik vond de reportage te kort.
2: Ja.
1: Ik begreep er de... Ja, ik dacht, ik heb toch nog wel wat vragen.
2: En ik heb de reportage helemaal niet gezien. Nee, en ik heb 1000 vragen.
1: Ja, maar het is super interessant.
2: Want hoe krijg je dan op je beeldscherm van gevaar, warning,
1: ja,
2: danger?
1: Ja, dat soort toestanden. Ja. En hoe zeker zijn ze het dan 100%? En hoe werkt dat precies? En meestal zeggen ze toch altijd, hè, de stroper is de boswachter toch altijd te slim af? Weet je, die zijn al een stap voor altijd. Ja. Dus gaan die fraudeurs, die vieze vuile vissers, gaan die dan niet al aan het vissen zijn in een water waar wij nog onze bescherming niet op hebben? Dat soort gedachten. Dus we gaan bellen met de CEO die dat bakje aan het uitbrengen is op dit moment.
0: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Jaak.
3: Jaak? Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jaak.
5: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
7: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 1, 2, 3 geregeld met 1, 2, 3 inkt.

0: maar niet over discussiëren. Al die phishing, al dat bedrog, dat is een pest. Dus als we op een of andere manier onszelf daar kunnen tegen beschermen, dan willen we dat natuurlijk. Ik zag in het nieuws van VTM Pieter Paulus Vertongen van een techbedrijf Altra samen met een professor. En die hebben een soort van oranje toestelletje ontwikkeld. En dat houdt eigenlijk alles wat nep is, phishing, fake beelden, valse advertenties, allemaal tegen.
1: Maar veel vragen. Goedemorgen, dag Pieter Paulus.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vertel eens, wat houdt het dan tegen? Of hoe werkt het precies? Begin daar eens mee. Hoe werkt het en wat houdt het tegen?
2: Ja, het is een bakje dat eigenlijk ervoor zorgt dat het slecht internet erin komt en het goed internet eruit.
1: Oké.
2: Een soort van AI-thermostaat waarbij je zelf kan kiezen op welke manier wil ik dat alles wat ik zie op het internet gemarkeerd wordt of geblokkeerd wordt. En zo kan je het verschil zien tussen AI-gegenereerde beelden of echte beelden.
0: Ja, ik snap wat je zegt, maar ik heb het ook gezien hoe het werkt. Er zit een soort van schuifknop aan en jij kan zeggen hoe streng dat toestelletje moet zijn. Ofwel alles wat maar een beetje ruikt naar vervalsing, wap, helemaal weg. Of je kan ook naar boven schuiven en zeggen, zoals je bijna de volume van je radio kan doen. Of je kunt zeggen, ja, als het een beetje gemanipuleerd is, kan ik het nog wel
1: maar
0: hebben.
1: Zo, kijk, bijvoorbeeld fake websites, waar je nu voor naar Trustpilot gaat, hè, om te zien van, moet ik daar die schoenen shoppen, ja of nee, is dat vals? Is dat dan via jouw thermostaatje eigenlijk dat direct zegt, vals, dat gaan we niet doen? Is het zo? Moet ik het mij zo inbeelden?
2: Op dit moment, het is een prototype dat we gebouwd hebben, op dit moment gaat het vooral AI-gegenereerde content gaan markeren. Dus als er teksten geschreven worden met AI of beelden of video's, dan kan je kiezen wat er mee gebeurt. Maar voor ons is het belangrijk dat het vooral een positief verhaal is.
1: Ja.
2: Want op vandaag heb je 99% van de content op internet is slop. En die 1% die waarde heeft voor jezelf, dat kan ook AI-generated zijn, maar die willen we vooral naar voren brengen. Zodanig dat het internet gewoon interessanter wordt voor jou en dat grote tech als Meta, Google, niet gaan bepalen wat wij zien op het internet. Ja, en op die manier wil ik ook een alternatief bieden naar kinderen bijvoorbeeld. Want ik heb 3 kindjes, 17 en 12, die mogen op vandaag niet op social media. Mm-hmm. Maar ik vind dat ze wel stappen mogen zetten op social media, maar op een veilige manier.
0: Ja, en dit is
2: en
0: een soort van bescherming dan.
2: Dit bakje moet er wel voor zorgen, inderdaad, dat mijn dochter van 7... dat ik dat heel streng zet en dat ze enkel ziet wat ik echt wil dat ze ziet, maar mijn zoon van 12, dat die op een eenvoudige manier al stappen kan zetten en zelf kan beginnen redeneren wat is echt, wat is niet echt.
1: Maar hoe kan je dat dan, wat moet je dan ingeven? Hoe kan je dat dan ingeven? Wat geef je dan in van, dat mag die niet zien? Allee, hoe gaat dat dan?
0: Dat is echt, zet je zo harder of zachter, hè, zoals een volumeknop.
1: Maar wat ik niet zo goed snap, is het dan op valse advertenties op Facebook? Of wat bedoel je met zo AI-generated content exact?
2: Ja. Dus nu wordt het gecontroleerd of dat het AI-generated is, toekoor. Is het echt of is het AI-generated?
1: Okay.
2: We hebben bijvoorbeeld een beeld gezien die haatroepend is, waarbij dat heel veel mensen zouden denken, dit is echt. Maar door het te markeren, dit is AI-generated, kan je het wel in de juiste context plaatsen.
1: Okay.
2: Dit is de mening van die persoon in plaats van dit is echt en ik wil dat ook niet.
0: Ja, ja.
2: En op die manier zorg je ervoor dat het internet wel een eerlijkere beeld krijgt.
0: Ja, ja. Dus, ik weet of het properder is, of het gemaakt is of niet gemaakt.
1: En die phishing dan? Hoe ga je dat dan tegengaan?
2: Wel, de architectuur is zo gebouwd, dus het fysieke kabel, een rode kabel, is het internet die binnenkomt, de groene kabel is het internet van jezelf. Het bakje zorgt ervoor dat we meerdere filters kunnen installeren. Dus voor ons is het belangrijk, alles wordt lokaal verwerkt. Er wordt niets verstuurd naar niemand. Ik zelf wil ook niet bepalen wat jij ziet. Jij bepaalt dat zelf. Maar als jij zegt, oké, ik wil een fact-checking service of ik vertrouw mijn bank en die hebben ook een filter gecreëerd, dan kan ik zelf kiezen, wil ik die installeren, wil ik die activeren.
0: Uh-huh.
2: En op die manier kunnen we ook phishing tegengaan. Als je klant bent bij één bepaalde bank, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, oké, ik vertrouw die bank. En alle andere websites die ook maar het logo gebruiken, die niet echt zijn, kunnen volledig geblokkeerd worden. En op die manier willen we ervoor zorgen dat phishing ook gewoon geen resultaat heeft. Okay. Dat je verwittigd wordt vooraleer dat je geld gaat overschrijven.
1: Een klein, heel klein vraagje van de SWA. SWA vraagt of de papa's dan wel nog naar hun 18-plus content kunnen kijken op hun gemak.
0: Ook
1: met het bakje.
0: Ja, dat is
1: hij maakt zich daar een beetje zorgen over. Dat is het enige.
3: Dit is Joe Gold. Sven en

0: de laatste keer deze week gaan we spelen en raden met z'n allen naar het cijfer van de dag. En het is vandaag, Anke, 28.
1: Ja, de leeftijd die ik altijd geschat word. Heel lang niet meer eigenlijk.
0: Oh. 28. Het gaat over 28 dagen. Het gaat niet over 28 jaren. 28 dagen. En langer blijft het niet goed. We hebben het allemaal in huis. En je denkt, ja, maar het blijft niet langer dan 28 dagen goed.
1: Yoghurt?
0: Yoghurt?
1: Melk? Ja, ik ga niet de hele inhoud van de frigo opzommen.
0: Nee.
1: Hebben we het allemaal in de frigo?
0: We hebben nu in de frigo, nee, natuurlijk niet in de frigo.
1: Ah, in huis?
0: In huis, ja.
1: Oh, mijn gedachten maakte er frigo van.
0: Ja, maar ja, kijk.
1: Nee, in huis?
0: In huis.
1: Bloemen?
0: Bloemen? Ik kan wel een goeie, maar dat is het niet.
1: Een bouquet bloemen?
0: Nee.
1: Het is
0: 28 dagen bloemen, dan moet je met die bloemist wel een
1: keer. Ik
0: heb een hele goeie, maar die slaagt er ook niet
1: in. Mijn bossen blijven soms 28 dagen in de vaas, maar in welke toestand, dat wil je niet weten.
0: Als je een bos verwelkt is, snap ik.
1: Ja, wacht, hè. Is het iets om te eten?
0: Ik zou het niet eten, nee. Ik zou het echt niet eten.
1: Maar het is geen voedingsding.
0: Nee, het is geen voedingsding.
1: Maar blijft na 28 dagen.
0: 28 dagen goed.
1: Is het iets van medicatie?
0: Het is niets van medicatie. En na 28 dagen, dan moet je het echt vernieuwen.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: Wacht even, hè. Is het iets van hygiëne?
0: Is het iets van hygiëne? Dat vind ik moeilijk. Daar kan niet ja of nee op antwoorden.
1: Oh, 28 dagen, u bent goed.
0: Nee, jongen.
1: En dan verversen.
0: Ja.
1: Nee, 28 dagen, wacht, heb ik het in huis? Gebruik ik het?
0: Ja, je gebruikt het zeker.
1: Wie gebruikt het meest? Jij of ik?
0: Wij gebruiken het allemaal evenveel.
1: Iedereen.
0: Maar
1: is het iets in ons lichaam? Of
0: zeker iets in ons lichaam.
1: Oh, zie dat. Ja. Bloed?
0: Nee, het is niet bloed. Nee.
1: Allee,
0: nee, we hebben
1: nagels.
0: Nee. 28 dagen,
1: zijn
0: toch langer dan 28 dagen?
1: Haren.

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbeel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbeel.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
8: Happy bathroom to me.
9: Amai, valt er iets te vieren?
8: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
9: Allee, schaf op, ik kom mee vieren.
8: Oké. Okay.
7: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
10: Happy bathroom to me.
7: Renoveert uw badkamer.
11: In Lier, in Temse
12: en in Roeselare.
11: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
13: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
14: Lotto is op zoek naar voeten.
15: Hé? Voeten?
14: Die graag op grote voet leven.
15: Graag.
16: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
14: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
15: En na het eten erop.
17: C'est si bon.
14: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
19: Zottekes? Wakko.
18: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar 888 euro. Mediamarkt.

0: Ja, dat gaat beter en beter, dat spelletje. Uiteindelijk komt het bijna altijd toch wel binnen het juiste antwoord. Om de 28 dagen zou onze opperhuid vervangen worden. We hebben Samira Barlou aan de lijn. Die is dermatoloog aan de UZ Brussel. Goedemorgen, Samira.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, maar echt elke 28 dagen nieuw vel.
2: Ja, dat is waar. Tussen, dat is individueel. Hoe jonger, hoe rapper eigenlijk. En hoe ouder we zijn, hoe langzamer. Dus ergens tussen 28 en 40 dagen bij volwassenen.
1: Maar hoe moeten wij ons dat eigenlijk inbeelden? Is dat dan zo van, je krapt eens op je arm en er komt direct al zo van alles af? Of,
2: Nee, dat gaat stilletjes vooraan. Dus eigenlijk bijna niet zichtbaar. Je heeft natuurlijk huidziekten waar we dat kunnen echt bijna bekijken dag over dag. Bijvoorbeeld bij psoriasis.
1: Ja.
2: Psoriasis is een inflammatoire huidziekte waar de huid zich heel rap herstelt en een inflammatieproces op een plak is. En op die plak kun je eigenlijk heel rap zien dat de huid zich vernieuwt. Maar normaal is het eigenlijk niet zichtbaar. Alleen als je een scrub doet, dan zie je dat de bovenste huidlaag afkomt. En dan kun je je voorstellen hoeveel huidschilfers wij eigenlijk vernieuwen.
0: Een scrub, dat is wat de dames wel eens doen om de huid zo in de...
1: Het is goed dat je dat mij uitlegt wat een scrub is.
0: Nee, maar, ja, weet je, dat is toch zoiets. Dat is eigenlijk steen moet of met dat, een zeep of
1: dat is een soort
0: korrelige zeep.
1: Van douchegel met korrels in en dat moet je met een handschoen vaak doen.
0: Ja, okay.
1: En
0: dan... Maar je ziet het toch, maar je ziet het toch ook, Samira, als je een wondje hebt bijvoorbeeld, dan zie je dat ook alweer dichtgroeien. Dat is toch ook nieuwe opperhuid die daar komt, hè?
2: Absoluut, dat is eigenlijk een geniaal proces van ons huid, wondjes te laten genezen. Dus ons lichaam herkent in principe een wonde, het bloed, dan is daar een fibrin. Fibrin is zo als een plakker, moeten we ons voorstellen. En dan gaat dat wondje eerst dicht, dus stolling begint, zodat het niet meer bloedt. En dan zie je dat er eerst een klein korstje ontstaat, dan valt het korstje af en... Magie, daaronder is de nieuwe huid. Als de beschadiging niet te erg is, niet te diep, is het littekenvrij. Bij wat diepere beschadiging hebben we wel in de plaats van ons normale huid een vorm van een litteken, wat een andere kwaliteit van huid is.
1: Oké, maar ja, je zegt net van scrubben, niet iedereen doet dat, hè? Dus je ziet dat niet altijd. Maar kijk, wij hebben een zwarte stoffen zetel, daar ligt altijd van alles op. Zijn dat dan huidschilfers, vraag ik mij af?
2: Ja, zeker. Dat kunnen huidschilfers zijn. Je hebt natuurlijk ook mensen die hebben schilfers op hun hoofd uit. Dat zie je dan ook. Roos op de schouders, vooral als je een zwart t-shirt draagt.
0: Dat is huid.
1: Oké, maar ja, maar het zijn de dingen des levens eigenlijk.
0: Ja, daar heb je wel gelijk.
1: Sorry als je niet je boterham aan het eten bent, maar ja, dat hoort erbij. Okay. Ik ben het gewoon, als je een zwarte stoffen zetel hebt, dan weet je dat dat proces inderdaad er is.
0: Maar het meest opvallende is dat het onopvallend is, hè? Want een slang die doet dat, een slang die werpt de eigen huid af op een bepaald moment. En bij ons is dat dus eigenlijk gewoon een simpelweg geleidelijk proces dat ons hele leven doorgaat. Hè? Zo is dat, hè?
2: Dat is inderdaad zo, maar wij natuurlijk met al die beauty-hype, wij doen dat soms ook als een slang en dat zijn chemische peelings. Of we verbranden de huid met lasers om de huid te vernieuwen, dieper te vernieuwen en dan zijn we ook zo als een slang.
1: En het babytje, hè, want dan krijg je terug die babyhuid. Trouwens, mensen sturen nu massaal, Anke, dat zijn uw huidschilfers niet, dat zijn uw chipskorrels.
0: Ja, dat
1: is waar.
0: Dat zal de smakelijke combinatie van...
1: Ja.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goedemorgen. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je wie bijvoorbeeld je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
3: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
2: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim €600. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. Een mirakel in Nepal, want daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is nog niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. De dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Het klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12-12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
4: Uiteraard heel blij met de 12-12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepers, die altijd met mij aan het lachen was dat hij de enigste was met 12-12, die heeft het nu wel zin.
2: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6-12 en is 10e. Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En op de US Open tennis staan Zizou Berghs en Alexander Bloks allebei in de 3e ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets. En Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. Hij gelooft in meer.
5: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel die ik hier heb gehad tot nu toe, dat dat wel ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de 3e ronde sta. Op papier dan toch. Maar ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald.
2: Bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de 3e ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: van de wereld.
1: Weet je wat? Wij zeggen al zo lang dat jullie de beste luisteraars zijn van de wereld. Dat is ook zo. Maar jullie zijn ook goed voor elkaar. Soms komen er oproepen binnen, mensen die iets verloren zijn. Mensen die op zoek zijn naar iets. En we doen dat eigenlijk nooit op de radio. We willen dat voortaan wel gaan doen. Dat luisteraars elkaar kunnen helpen. En dinsdag lanceerden we een eerste oproep in die nieuwe rubriek. Daarin was Inge van den Broek aan de lijn. Inge is uit Lebbeke. Haar dochtertje Iliane met autisme verloor op 27 juli in de Zoo van Antwerpen haar lievelingsknuffel Popcorn. We hebben Inge aan de lijn. Dag Inge, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, dat is een drama bij jullie in het gezin. Dat heb je ons dan goed uitgelegd, want ze heeft autisme. Ze is heel gehecht aan Popcorn. We zijn met al onze luisteraars mega op zoek gegaan. We hebben foto's van Popcorn gedeeld op social media. Die zijn goed doorgedeeld. We hebben gebeld met de Zoo. Die zijn opnieuw op zoek gegaan. De NMBS, die hebben alle... Want die zitten er net naast. Die zijn op alle mogelijke manieren gaan zoeken. Goh, Inge, we hebben geen goed nieuws. We hebben Popcorn nog niet gevonden. En meer nog, we hebben eigenlijk het gevoel dat Popcorn wel eens verloren zou kunnen zijn. Een gevoel dat jij ook wel hebt, hè, Inge?
2: Ja, ja, inderdaad. Dat had ik al een beetje verwacht, maar we konden maar hopen, hè.
1: Ja, maar er is een suggestie gekomen van heel veel luisteraars. En ze hebben ook allemaal links doorgestuurd van websites waar exact dezelfde knuffel als Popcorn te koop is. En wij hadden een idee. Wij wilden je zo snel mogelijk verrassen. En Iliana eigenlijk met een nieuwe Popcorn. Met alles erop en eraan. We dachten, dat gaat haar gelukkig maken. Dus daar hebben we mee gebeld gisteren. Van, we hebben misschien wel een goede verrassing. We hebben een nieuwe Popcorn. En toen was jouw reactie van... Mee, mee, mee. Leg eens uit.
2: Ja, voor haar is dat moeilijk, een duplicaat, want het ruikt niet als Popcorn en het voelt ook niet als Popcorn. En het is dan moeilijk om daar een nieuwe band mee te hebben.
1: Ja, want je hebt er al een, hè? Je hebt al een duplicaat.
2: Ja, inderdaad.
3: Snap ik heel goed. En daarom hebben we gebeld met Guy Bosmans, klinisch kinder- en jeugdpsycholoog aan de KU Leuven. Goedemorgen, dag meneer Bosmans.
4: Goedemorgen.
3: Oh, we hebben die knuffel inderdaad niet gevonden, maar zo'n knuffel, voor mensen die het niet zouden doorhebben, kan heel belangrijk zijn in zo'n leventje van zo'n jong kindje, hè?
4: Ja, in het leven van kinderen zijn knuffels superbelangrijk. Die kunnen een beetje de plaats innemen van ouders of zo, op het moment dat die er niet zijn. En dan kunnen die heel veel zorg en bieden. Ook al is het maar speelgoed. Ja, dus ja, heel belangrijk.
3: Knuffels zijn vriendjes, want knuffels worden nooit boos. En knuffels zijn er altijd voor jou.
4: En dan ook bijkomende voordelen.
3: Ja, maar dus ja, als zo'n knuffel, als die verloren gaat. Hè, ik zou dan eerst denken van oké, we gaan naar de speelgoedwinkel en we kopen een nieuwe knuffel. Of we verzinnen iets, we gaan zelf een knuffel kopen. En we zeggen, kijk, dit is het broertje van jouw vorige knuffel. Zijn dat dingen die zouden helpen?
4: Dat zijn heel logische reacties, want je ziet dat je kind verdriet heeft en het is heel lastig om te zien dat je kind vastzit in verdriet. En eigenlijk onze hersenen zijn zo gemaakt dat we dat dan willen gaan proberen zo snel mogelijk op te lossen.
3: Ja.
4: En het goede is, soms voor sommige kinderen werkt dat. En is dat eigenlijk, ja, lost dan een hele hoop op en dan is het goed, dan zijn ze in de gelukszak. Maar voor sommige kinderen ook niet, want uiteindelijk in dat verlies zit een stuk pijn waar dat je uiteindelijk door moet. En door juist de ruimte te geven om die pijn te kunnen en mogen hebben, ja, geeft het tegelijkertijd ook wel een aantal belangrijke boodschappen, zoals je bent hier raar dat je daar zoveel verdriet rond hebt, of je bent niks verkeerd aan het doen. En emoties die kunnen heel pijnlijk zijn en lastig en dat kan je even een beetje uit je lood slaan. En al die dingen die zijn... Ja, die horen er eigenlijk een stukje bij. Dus als het niet werkt, is het ook niet erg.
3: Okay.
4: Dus jullie voorstel om het zo op te lossen, had een heel goed voorstel kunnen. Misschien nog altijd, hè. Ik zou daar nog niet a priori uitsluiten dat er een nieuwe band met een nieuwe knuffel kan ontwikkeld worden. En dat dat dan leuk is, dat dat wel dezelfde knuffel is. Dat
3: maar
4: is allemaal goed mogelijk.
3: Ik hoor je eigenlijk wel zeggen van dat kinderen op... van jongs af aan eigenlijk al met... mogen geconfronteerd worden met afscheid. Want wij als ouders willen altijd direct altijd alles oplossen. En maar of verzwijgen of het een beetje mooi praten. Maar als je gewoon zegt het hoort bij het leven... dan leert een kind van kleins af aan al van... het hoort bij het leven, het is een fase, het gaat voorbij. En als het dan een beetje...
4: Het is een mooie oefenruimte.
3: Ja.
4: En natuurlijk, ik snap, voor sommige kinderen is dit veel moeilijker dan voor andere kinderen... dat komt er dan nog eens een keertje bij. En dat scheelt dan nog van kind tot kind, van waar dat ze dan precies moeilijk mee hebben. Maar het kan een lastig proces zijn om daardoor te geraken. En dan staat er al als ouder aan de zijkant machteloos te wezen. En dat is ook een lastig gevoel. Maar uiteindelijk is het wel ook een kans.
3: Ja.
4: Om te ontwikkelen, om te groeien.
3: Ik vind dat een hele mooie, op alle gebieden eigenlijk, om gewoon die fases te ondergaan in plaats van altijd zo proberen wat ik doe en veel ouders het maar goed praten.
1: En jij ook probeert het. Ja. Ja, je probeert het. Maar het is een soort van training voor als een groot afscheid komt.
4: Ik bedoel, als mijn kinderen verdriet hebben, dan ga ik ook alles doen om te proberen dat ze geen verdriet hebben. Ik denk, we zijn zo gemaakt. Dat is eigenlijk een hele gezonde reactie ook. Maar dat werkt niet voor iedereen even gewoon.
1: En straks als er misschien, je weet maar nooit, een oma of een opa niet meer is? Of als je moet afscheid nemen van vriendinnetjes die elders gaan wonen? Of als je naar een andere school moet?
4: Het is onvermijdelijk in het leven.
1: Het hoort bij het leven. Inge, heb je daar iets aan? Of vind je dat gewoon lastig?
2: Ja, zeker hoor, zeker. Ja.
3: En je hebt een heel fotoalbum met alle foto's van Popcorn. Misschien kunnen we daar nog iets mee doen. Met heel dat album van al die prachtige foto's. Heeft Inge mij nog gestuurd. Hè, Popcorn met jouw dochtertje van 12. Echt zo op het strand. Bij een pakje van je hart. Popcorn ging overal mee.

0: in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
2: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
1: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
4: Wat zit er tussen, mama?
3: Jaak.
4: Jaak?
3: Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jaak.
5: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Vlaamse landbouwers van Verbel nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko?
1: Check! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
5: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
6: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
5: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
6: Dit is Sarah.
7: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
8: Badkamerrenovatie?
9: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
10: Happy bathroom to you.
9: Renoveert uw badkamer.
11: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Joe Gold.

0: Wij gaan ervoor zorgen dat Annelies niet alleen geld verdient, maar dat ze ook een job wint. Goedemorgen, Annelies.
1: Goedemorgen, dat is Sven en Anke.
0: Ja, ik heb net heel lang al gechitchat met Annelies en ze is zo leuk, zo vrolijk. Alleenstaande mama van 3 kinderen, maar je zoekt een job, hè. Vertel het zelf maar.
1: Ja, klopt. Ja. Ik ben nu al 1 jaar op zoek naar een nieuwe job waar ik een dagwerk kan doen in de zorg.
0: Ja, want je bent verpleegkundige en dat is altijd een shift, hè?
1: Ja, dat is altijd een shift, hè. Maar dat lukt niet omdat ik mijn dochter zelf naar school moet kunnen brengen. Vooral, dus daar dringt het een beetje.
0: Ja, oké. Okay. Dus, weet ik veel wel, ik doktershuis, polykliniek in de buurt. Die Annelies Lagacy, zo heet je, maar die mogen altijd sturen via
2: de
0: Joe-app.
2: Wat is de buurt?
0: Diksmuiden.
2: Diksmuiden, oké. Okay.
1: Ja.
2: Goed, voilà, bij deze.
0: Ja, oké, okay, Annelies. Voilà. Dus die job hebben we al geregeld en nu gaan we geld winnen. Is het goed?
1: Super.
0: Want ik kan me inbeelden als alleenstaande mama met 3 kinderen, dat die centjes ook welkom gaan zijn.
1: Ja, zeker, zeker. En september is altijd een dure maand.
0: Amai.
2: Annelies, hopelijk heb je een beetje wat actualiteit gestudeerd. Ja. En je weet dat het altijd rijmt ook in dit spel. Dus we wensen je heel veel succes. Daar gaan we. 9 weken waren onze kinderen op kamp of op de Dool. Gelukkig mochten ze dinsdag weer lekker naar...
1: school.
2: Yes. Dina Tersago was wel niet klaar voor school. Haar kinders wilden niet uit bed. En net toen ze wilden vertrekken, belde er iemand aan. De installateur van...
1: Telenet.
2: Wow, dat was net op een nipperke.
0: Wauw.
2: Goedgekeurd, hoor, Anke?
0: Ja, ja.
2: Goedgekeurd, oké. Okay. Onze tuinen stonden dor, maar we kunnen er weer tegen. Want we ontdekten weer opnieuw dat fenomeen... regen. Tegen. Regen.
1: Ja.
2: Alert blijven, ja. Alert blijven. Ja. In Brussel-Zuid was het gisteren niet zo geweldig tof. Een Noord-Franse gast liep daar rond met een... Kalashnikov. Dat zat uitgebreid in het nieuws, hè? Oké.
1: Okay.
2: Ja, de begrotingscontrole wordt zonder meer hard. De wever zoekt meer dan 10...
1: miljard.
2: Ja, dit is goed. Er is 1 ding dat wij in ons land fantastisch doen. In het pendelen zijn we Europees...
1: kampioen.
2: Yep. De stress raast straks door al zijn aders. Onze Kurt Rogiers doet mee aan...
1: de verraders.
2: Ja, wat is op het nippertje. En we gaan hem bellen straks na 9 uur. Kurt Rogiers. Gisteren lukte het niet bij Tom de Kok, maar misschien wel hier. De familienaam van minister van Onderwijs is...
1: Zaldimier.
2: Ja. Familienaam vroeg ik, hè? Maar goed. Het is weekend, dus drink een goed glas. Maar volgens Frank van den Broek is elke druppel alcohol een... gevaar. Maar gevaar.
0: Die vond ik ook moeilijk.
2: Okay. Maar, liefste mensen, vergis u vooral niet. Straks komen er ook waarschuwingen op pralines, chips en pakjes. Fries!
0: Die was makkelijk.
2: Ja! Je aarzelde soms een klein beetje.
0: Ja.
2: Maar zijn we al eens mild geweest bij eentje die op het nippertje was?
0: Ach, lieve Annelies, 6 juiste antwoorden. Dat wil zeggen dat je toch 300 euro van ons krijgt. Toch wel gekomen in de maand september. En intussen zijn er al zeker 600 mensen die hebben gestuurd. Bij familiehulp kan je shiften, alleen daguren doen.
2: Kijk, misschien zit daar een mogelijkheid in.
1: Ja.
2: Annelies, fijne dag gewenst en proficiat met de 300 euro met de 6 goede antwoorden.
1: Dank je wel.
3: Wil jij ook kans maken op 500 euro? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen.
4: Dit is Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. In Tongeren-Borgloon in Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. Drie van hen raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen, is niet duidelijk. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je bijvoorbeeld wie je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
2: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
1: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim 600 euro. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine, mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind. Maxima rond de 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden. Zondag zo'n 24 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: hebben een nieuwe rubriek, dat hebben we al aangekondigd. Moet die het of moet die het niet?
1: Prachtig.
0: Wij mannen hebben het niet gemakkelijk in deze wereld. Want we weten niet zo goed meer hoe we ons moeten gedragen tegenover vrouwen. Of het nu onze eigen vrouw is, de vrouw van een ander, een collega op het werk, een vriendin. Wat mogen we nog en wat mogen we niet meer? Kijk, we gaan het gewoon recht aan recht uit vragen aan de moeties. Elke week gaat Anke een collega moetie uitnodigen. Wie is dat maandag? Wie komt
1: er langs? Nu maandag is dat onze oppermoetie Dina Terzager herself.
0: Ik heb al een zeer goede vraag om aan jullie beiden voor te leggen. Jullie weten ook niet wat het wordt. Maar maandagochtend een vraag die we toch eens Kim aan jullie moeten stellen. En jullie moeten daar het antwoord op geven. Moeten we het of moeten we het niet?
1: Ongezouten zoals we in de podcast
0: natuurlijk
1: doen.
0: Natuurlijk, moet je het of moet je het niet? Dat is maandagochtend 8:45. En als jullie ook vragen hebben van, ja, mag ik, ik weet niet wat, nog fluiten van op een stelling? Moet ik ook helpen in het huishouden? Nou, nu nog niet antwoorden.
1: Dat is een retorische vraag.
0: Wacht het op maandag. Moet ik als enige altijd de vuilnishemmers buiten zetten? Of vind je dat zij dat ook nog... Voilà, dat soort dingen maandag 8:45.
1: Ik heb nog een tip eigenlijk. Een tip voor nu zondag al. Want Anne van Elzen is terug, ons Anneke, met Viva la Vida. En de eerste gast daarin die ze interviewt is Pascal Naasses.
0: Ja.
1: En ik heb van Anneke herself gehoord dat het een zeer interessant gesprek was. Ja. Want Pascal Naasses is nu weer overal, hè. Over gezondheid, over wat haar relatie met eten, die eigenlijk ook vroeger problematisch was. En hoe ze zich daar nu bij voelt. En ik denk dat heel veel vrouwen, maar ook mannen, aan haar lippen gaan hangen.

0: Sven en Anke.
1: Zondag start opnieuw op VTM 1 van de populairste programma's aller tijden eigenlijk. De Verraders, heel veel mensen kijken daar graag naar. 20 bekende Vlamingen moeten elkaar een loer en meerdere loeren strategisch proberen te lappen in een mysterieus kasteel. Onder hen Toby Alderweireld, Ruben van Gucht, daar gaat van alles mee gebeuren denk ik. Margit Hermans is er ook eigenlijk nog postuum bij, die zat mee in die opnames en de familie ging er absoluut mee akkoord dat Margriet er ook nog zou inzitten. En onze Tom de Kok zit er ook bij, die gaat er ook nog wel veel over praten tussen 4 en 7. Maar ook een van onze goede vrienden.
2: Hé, hey, wat een droomcast. Kurt Rogierst. Goedemorgen, hallo.
3: Goedemorgen, ja, hey. Goedemorgen.
2: Wat een line-up van namen, zeg. Jongens, was het een droom van jou om daar eens aan te mogen deelnemen, de Verraders?
3: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Je weet zo, al die programma's die VTM dan uitzendt, ja. Of dat dan niet een echte job is, of de Masked Singer. Ja, dat passeert wel altijd eens, hè, als je bij de directie zit. En ik had altijd gezegd, oh, al die programma's, nu echte job heb ik wel gedaan. Maar ik had altijd gezegd, ja, de verraders. Maar het probleem met de Verraders is dat je dan eigenlijk 14 dagen beschikbaar moet zijn. Want zo lang kunnen die opnames sturen. Ja, en dat is wel lastig voor onze agendas natuurlijk.
2: Nou, maar het is nu gelukt dus eigenlijk. Die opnames zijn van vorig jaar. Ben je bondgenoot of een verrader?
1: De deur in huis.
3: Ja, nu, een maand geleden werd duidelijk dat ik ging meedoen. En sindsdien, ja, of dat ik nu aan een tankstation sta of ik sta bij de bakker, hebben mensen een mening. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat er zondag allemaal gaat gebeuren.
1: Maar weet je dat dan in de eerste aflevering al? Weet je dat in de eerste aflevering?
3: Ja, in de eerste aflevering weet je dat. In de eerste aflevering vraagt Staf wat je wil zijn. En dat kan ik al zeggen, want dat is vorige week al op antenne geweest. Ik heb tegen Staf gezegd dat ik bondgenoot wil zijn.
1: Okay.
3: Dus, en normaal gezien houden ze daar rekening mee.
1: Ja, maar ik zie dat ook in jou. Je bent wel een eerlijke mens of zo.
3: Wel, ik vind dat spel alleen maar leuk. Ik heb altijd gezegd, het is een beetje een boutade geworden, van ik vind de jacht leuker dan opgejaagd worden. Dus zo echt chantage proberen zien en zien hoe mensen helemaal in het zweet zitten in bepaalde situaties. Kijk, als bondgenoot kan je in principe alleen maar uitgeschakeld worden. Als verrader heb je veel meer te verliezen.
2: Ja, zeg maar, we hebben al een fragment gezien tussen Farouk Özgünes en Danira, maar...
3: Ja.
2: Maar, ik bedoel, dat was een heel heftig gesprek. En dat is ook met tranen en dit en dat. Maar ik volg het niet helemaal, het programma. Maar als ik dat dan zie, denk ik... is dat niet wat overdreven? Of als je in dat spel zit, dan zit je er echt helemaal in. En dan word je zo knettergek.
3: Absoluut, absoluut. Want kijk, ik ben wel fan van dat spel. En niet alleen van de Vlaamse editie, maar eigenlijk heb ik het ontdekt in Nederland. En ben er zo naar beginnen kijken en zo een beetje met de wenkbrauwen gefronst van, wat raar spel is dat. Maar de keer dat je erin zit, ik wou dat eigenlijk aan de lijf niet ondervinden. Wat is dat nu eigenlijk? Hè? Zo in dat kasteel zitten en dan tranen en hysterie en ruzie. Ja. Maar echt, je zegt wat zeg ik, geen 3 uur binnen of het is

0: zitten. En wij zaten gewoon weer gewoon met z'n allen rond de bar. En dan moet ik ook wel zeggen, dat zitten dan kandidaatbegeleiders. En die waken wel dat je niet meer over het spel zelf hebt. Maar ja, dan zijn wij begonnen over slipjes en over totaal andere dingen. Slipjes. Ik herinner mij dat nog. Ja, een avond dat er echt over onderbroeken en een heel verhaal over sloggy en zo. En ja, ineens zaten we niet meer in het spel. En dan ja, heb je wel een soort van band met elkaar die eigenlijk nooit uit te wissen is.
1: Hé, je hebt het zelf nog eens opgeworpen. Never forget de sloggy reclame met Kurt Rogiers. Dat is lang geleden, ja. Kurt.
2: Zondagavond gaan we het zien. En heel benieuwd of inderdaad bent bondgenoot geworden. Of ze toch een loer hebben gelapt en meteen ook verrader bent. Dankjewel en succes ermee.
0: Fijn weekend, vrienden.
3: Bye bye. De ochtend van Joe met Sven en Anke.

0: op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Vanavond heb ik afgesproken met 3 vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed? Wat was er slecht? Waar hebben wij mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Hoeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
2: VTM.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Krevel.
15: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel, leef beter.
16: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
6: Bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
7: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
7: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
9: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
11: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.

0: 2 plus 2 gratis op 6 Prysun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. In Tongeren, Borgloon in Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. 3 van hen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen is niet duidelijk. Als je een rekening van de Vlaamse overheid vergeet te betalen, dan moet je de laatste aanmaning op papier krijgen. Dat is een voorstel van regeringspartij CD&V. Nu krijg je die waarschuwing soms enkel digitaal, via je e-box bijvoorbeeld, maar veel mensen zien dat niet. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V.
4: 4 op de 10 mensen zijn minder digitaal mee. We moeten vanzelfsprekend erop inzetten dat we mensen ook digitaal meekrijgen. Maar wanneer er echt rechtsgevolgen of bijkomen, de kosten, nalatigheidsinteresse gaan bijkomen, zorg dan toch ook voor die aanmaning of dat bericht op papier.
3: Het zijn vooral oudere mensen die online soms niet helemaal mee zijn. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine, mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere van die sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. Meestal bewolkt vandaag, eerst nog droog, later regen en meer wind. Maxima rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24.
2: Dit is Joe Gold.
5: Met Carol Schmitz.
6: Goedemorgen.

vind ik dat toch. Warmde iedereen op in de winter van 1985. Wekenlang nummer 1 voor Elton John en ook George Michael, want die zong mee in het achtergrondkoor. Joe Gold. Goedemorgen en welkom bij Joe Gold. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt en je weet wat dat betekent. Stapels goede platen met onder andere Stereosco. We gaan ook naar de 60s met Tom Jones. En ook vandaag in de schatkamer een geweldige plaat uit de popgeschiedenis. Het verhaal achter I've Gotta Get a Message to You van de Bee Gees. Maar dat is voor zometeen. Eerst de Bicycle Race met Queen. Ja.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
1: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
0: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
1: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhound.
0: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
7: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
8: Nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die borduur!
8: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
10: Nee, schat, het is meun.
8: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En mijn broer zijn scheve tanden.
8: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
13: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.

0: Onverkoopbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: merkt het, hè. We hebben hier geen schrik van het betere gitaarwerk. Status Quo and Whatever You Want bij Joe Gold. Dit is Yusuf Islam met een van zijn grootste hits. In 1970 werd hij gemaakt. Toen nog bekend onder zijn naam Cat Stevens. Hij was 22 jaar. Zelf ook een zoon, maar tegenwoordig ook papa. Dit is Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's

0: De Steve Miller Band, voor de liefhebbers van de vliegtuigen, de Jet Airliner. Ik las eerder deze week dat zelfs de Concorde opnieuw gebouwd zal worden in een nieuwe versie.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Ik neem je mee naar de 4e september van het jaar 1968. De Bee Gees staan die dag op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk met I've Gotta Get a Message to You. Dat was toen al hun tweede nummer 1 hit. En meteen ook wel een van uw meest ongemakkelijke meezingers. Want dit liedje gaat niet over bloemen of zonsondergangen. Het gaat over een man die wacht op zijn executie. Hij heeft nog één ding te doen en dat is een laatste boodschap voor zijn vrouw doorgeven via de gevangenis aanmoezenier. Omdat dat de enige is die op dat moment nog naar hem kan luisteren. Dat is ook het sterke van het nummer. De muziek klinkt misschien warm en netjes, maar de tekst zegt dit loopt slecht af. Heel slecht. De Bee Gees kunnen dat als geen ander. Gladde harmonieën en daaronder een verhaal dat je liever niet op een postkaart ziet staan. Dus als je zo meteen het nummer hoort, zing gerust mee, maar besef wel, je zingt eigenlijk een afscheidsbrief. De nummer 1 op 4 september 1968.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
10: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
11: Goh, ik ben meer voor bubbels.
10: Is dat hetzelfde?
11: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
10: Hoe dan?
11: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
10: Oh, la!
9: Happy bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
10: In Lier, in Temse
11: en in Roeselaar.
12: Mannekes, het is september, hè?
13: Ja, dat hadden we ook door.
12: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
13: Dat ook, ja.
12: Wat ook, ja.
14: Dat hadden we ook door.
12: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
13: Oh. Dat hadden wij niet door.
12: Dan is het nu door.
15: Ja, naar Gamma.
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma.
16: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
21: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
22: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
23: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Blij van Neil Diamond. Echt, hè? Longfellow Serenade, Joe Gold, de hits van Schmidt en Grease barst los. Beetje rock'n'roll, liefde en vooral vetkuiven. En John Travolta en Olivia Newton-John in de hoofdrol.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, Staf, met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Humo!
9: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
10: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
9: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
13: Een goedemorgen. Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Technologie-expert Kenneth T. legt uit wat ze doen.
14: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
13: AI baseert zich op wat het online kan vinden en dus ook op die frauduleuze info. Vaak telefoonnummers of mailadressen. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En sport, de Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïnegebruik. Hij heeft de straf ook aanvaard. Kyrgios werd al voorlopig geschorst nadat hij de antidopingregels overtrad in juni. Want cocaïne staat op de verboden lijst van het Werelddopingagentschap. Vandaag loopt zijn schorsing eigenlijk al af. Meestal bewolkt, eerst nog droog, later regen en meer wind. Maxima rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden. Zondag zo'n 24 graden.
12: Dit is Joe Gold.
0: Met Carol Schmitz.
15: Goedemorgen.

Ik denk dat ieder van ons ooit wel eens een uitvaart meemaakte waarop dit nummer te horen was. De gevoelige snaar met Old Blue Eyes, Frank Sinatra en My Way. En goedemorgen, welkom tot 12 uur. De hits van Schmidt met Shocking Blue. She's got it. Venus, maar ook de Alan Parsons Project. En zoveel andere topplaten tot 12 uur. Dit zijn Dire Straits. Daarmee zitten we in de 70s. Lady Writer, goedemorgen.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om

0: zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. Wow. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
3: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
3: Het is Sarah.
5: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

kwam geluid niet uit het behang, maar letterlijk uit Den Haag. In een van die geweldige wereldhits. In 9 landen nummer 1 stonden ze. Shocking Blue bij Joe Gold.

Que sera mi vida en de Gibson Brothers. En als je houdt van feestjes bouwen, moet je zeker ook straks naar Ronnie Mossuze luisteren. Want tussen 3 en 6 is er weer Ronnie's Retro 5 hier. Good times, great music, show gold. En ik heb nu 3 hits op een rij met The Silver Convention, Fly Robin Fly. Je hoort ook Fox on the Run van The Sweet. Dit is Dusty Springfield. You don't have to say you love me.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh. Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
11: Amai.
12: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Krevel.
16: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
15: Krevel, leef beter.

Ja, meer 70's wordt het niet, hè. Fly, Robin, Fly en de Silver Convention. Astrid zometeen vanaf 12 uur, gevolgd door Ronnie Mossuze tussen 3 en 6. En Ronnie bouwt ook vanmiddag een lekker feestje in Ronnie's Retro 5. Geniet van het komende weekend en graag tot maandag tussen 10 en 12, want dan zijn de hits van Schmitzer helemaal terug.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans.
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een 50-tal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. 3 van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feitons.
6: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. 2 groepen van toch plus minus 25 personen die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, bijna houten spiezen die gemaakt waren en werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook geen steekwonden.
5: Het was het 3e incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. 3/4 van de verenigingen van woningeigenaars heeft nog geen asbestattest. Terwijl dat tegen eind dit jaar wel verplicht is voor de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementsblokken. Dat zit dus bij die verenigingen. Tegen 2032 is zo'n attest voor elke huiseigenaar verplicht. Zo wil Vlaanderen alle risicogebouwen in kaart brengen. Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Technologie-expert Kenneth T. legt uit wat ze net doen.
7: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
5: AI baseert zich op wat het online vindt en dus ook op die frauduleuze info. Vaak zijn dat telefoonnummers of mailadressen. Influencer Average Rob wil €500.000 ophalen om zijn frituurketen La Patat uit te breiden. Hij doet dat via een crowdlending. Je kan hem dan geld lenen in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje, maar experts waarschuwen ook voor de risico's. Want als het bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld zo goed als zeker kwijt. Deelnemen aan die crowdlending van Average Rob kan vanaf volgende week woensdag voor minimaal €500. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En sport, de Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij heeft die straf aanvaard en Kyrgios heeft zich ook al geëxcuseerd. Cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Antidopingagentschap. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt. Maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Ja, dat het hier meteen duidelijk mag zijn dat het weekend eraan komt. Dat het vrijdag is, of je nu nog moet werken of net niet. De weekendsfeer die blijft toch altijd plezant om mee te pakken. Hè. Net een tikje harder gaan, dus misschien ook wel. En dat doen we sowieso al zeker met Barry Ryan. Die komt eraan met zijn Eloise. Na deze Lucifer dan nog met House for Sale. Zeer goedemiddag en welkom bij Joe Colt.

nog wel eens een vrouw geweest zijn. Doe Eloise, waar Barry Ryan het over heeft. Dus hier, goedemiddag. Ik heb zo meteen voor jou Donna Summer klaarstaan met State of Independence. En er komt ook zo'n koortje aan bod in dat nummer. Moet je goed naar luisteren, want dat is niet zomaar een koor. Nee, daar zit wel Michael Jackson tussen. Stevie Wonder, Lionel Richie, Dionne Warwick, Christopher Cross en Michael McDonald. Echt wel de grootheden der aarde die Donna Summer dus kon bijeenkrijgen. Ze komt eraan naar de Pointer Sisters dan hier met Happiness.

0: Je dus op de achtergrond ook Michael Jackson te horen en Stevie Wonder en Lionel Richie. Het was niet echt Donna Summer die hen bijeen wist te halen, maar wel topproducer Quincy Jones. Ja, ook die zat er weer achter. Blijf hangen hier bij Joe Gold voor Riders Brothers met You've Lost That Loving Feeling en ook al Meatloaf, Paradise by the Dashboard Lights.
1: Vanavond heb ik afgesproken met drie vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Hoeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
0: VTM.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké. Okay.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Zometeen dan de grote doorbraak, heet de eerste echte grote hit voor Steely Dan met Do It Again, waarin de Latijns-Amerikaanse sfeer niet ver weg te denken is en toch mooi blend met een paar goede elektrische gitaarsolo's van Danny Diaz bijvoorbeeld. Do It Again, Steely Dan, naar Rolls-Royce Car Wash.

Fantastische muziek toch, hè? Van Steely Dan, Do It Again. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Ik ben zelf nog nooit in San Francisco geweest. Maar weet dat als je er naartoe trekt, dat je vooral moet ervoor zorgen dat je bloemetjes in je haar hebt. Dat zingt toch ook Scott McKenzie. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Je kan zo meteen nog eens meezingen na deze chic Good Times.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten, Rob.
4: Bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Pas op voor die borduur!
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
13: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
12: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
14: Eurostar. Together we go further.
15: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
17: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
18: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
19: Dit was fantastisch.
18: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
20: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Ik heb er nu niet per se exacte cijfers van opgevraagd of zo, maar het zou me niet verbazen moest de verkoop in 1970 van Coca-Cola gigantisch hard gestegen zijn geweest. En daar zit dit plaatje natuurlijk voor iets tussen, hè, want it tastes just like Coca-Cola. Dat zingen Kinks in hun Lololo.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Het parket is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parket vraagt om zijn aanhouding. Maar meer willen ze niet zeggen. Daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een 50-tal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. 3 van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feitons.
6: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. 2 groepen van toch plusminus 25 personen die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, bijna houten spiezen die gemaakt waren, werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook een steekwonde.
5: Het was het 3e incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Miljoenen profielen van de reisapp Polar Steps stonden jarenlang openbaar. Dus iedereen met goede maar ook slechte bedoelingen zag honderden miljoenen foto's, thuisadressen en andere GPS-locaties van mensen die hun profiel eigenlijk privé wilden houden. Een Nederlands onderzoeksplatform heeft dat ontdekt. Er zouden geen wachtwoorden zijn gestolen. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan in het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. En een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen. Dat is 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49. Ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maximaal rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Supertramp en The Logical Song. Maar veel logica zit er hier niet per se altijd in, hoor. Toch niet bij Crystal Gayle. Die zingt bijvoorbeeld over haar bruine ogen, terwijl ze eigenlijk echt wel felblauwe ogen heeft. Ze komt eraan naar Diana Ross en Upside Down. En goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold.

staat toch door zoveel mensen graag gezien. Tot op de dag van vandaag zelfs. Roy Orbison. En dit nummer dan hier, dat werd eind jaren 70 uitgebracht toen Lionel Richie nog steeds deel uitmaakte van de band Commodores. Maar de band vond zijn stem net niet krachtig, niet sterk genoeg om dit hier in te zingen. Dus werd de microfoon voor één keer toch maar eens doorgegeven aan de drummer van de band die je hoort in deze break.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
2: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
1: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
5: Ja, en?
6: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
5: Ah ja.
6: Kijk, wordt net weggesleept.
5: Oh nee.

0: De septemberstart met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

Don't Go, dat raad ik jou eigenlijk ook ten zeerste aan, want het wordt nog plezantiger bij Joe Gold altijd. Maar zeker ook weer met Ronnie's Retro 5 straks na 3 uur. En morgen zullen we daar misschien nu al even naar vooruitkijken, naar die 80ste verjaardag van Freddie Mercury. Of dat had hij toch moeten

I'm all shook up. Ja, blijft leuk, die van Elvis Presley. All shook up. En het duurt hier dan maar een dikke 2 minuten en een half. Maar toch is dat lang genoeg om er compleet in te verdwalen, om je er compleet aan over te geven ook. Aan deze hier van Joe Cocker. You are so beautiful.

0: Partridge Family, I Think I Love You. We blijven het vrolijk houden hier bij Joe Gold trouwens met Manfred Mann. En ja, die zorgen er heel simpel voor een vrolijke muziek, door er gewoon een goed fluitje aan toe te voegen. Helemaal aan het begin van die Mighty Queen, die je ook nog krijgt na Elton John en Kiki Dee. Don't Go Breaking My Heart.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja?
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
4: Oh. Dat hadden wij niet door.
3: Dan neemt het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij de Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
14: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
13: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
14: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
13: Ja, tuurlijk.
15: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
16: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
17: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
18: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
19: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
20: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
19: En heb je de stekker ingestoken?
20: Nu werkt het. Merci.
19: Graag gedaan.
18: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
10: Dit is Joe Gold.
21: Alleen maar golden.

geeft toe, vrolijk nummer toch echt wel. En Manfred Mann met Mighty Quinn. Straks nog een nummer dat ook deze week voorbij kwam bij Joe. En dan in de rubriek van One Hit Wonders. En dat is het denk ik toch ook wel echt. Hè? Die Brothers Johnson, George en Louis Johnson met het nummer Stomp. Dat ze schreven trouwens om gewoon echt mensen uit de stoel te krijgen en te laten feesten. Moet je nog maar eens checken zometeen of dat nog steeds werkt. Het is voor zometeen naar Bee Gees hier. How deep is your love?

0: feest begint in een stijlaarts badkamer.
1: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
2: Denk ik jarig?
1: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
2: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
1: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
2: Oh.
0: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy birthday to you. Renoveert uw badkamer.
2: In Lier, in Temse
1: en in Roeselaren.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
7: Wienerberger.
8: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
9: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
11: Een goedemiddag. Het parquet is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol met kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parquet vraagt om zijn aanhouding. Meer willen ze niet zeggen en daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. Een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen en dat is al 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49, ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. En sport in het vrouwenvoetbal kent Oud-Heverlee Leuven zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Ze spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en Keulen uit Denemarken. En Oud-Heverlee Leuven speelt op verplaatsing bij Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen wordt de kalender bekendgemaakt. De eerste match staat gepland op 22 of 23 september. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
10: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Goedemiddag, welkom hier nog voor een uurtje niks dan golden hits uit de jaren 60, 70, 80. Zoals je altijd wel mag verwachten natuurlijk bij ons. Ze gaan even alle hoeken van de kamers ook uittesten, want zometeen is het pure pracht, pure poëzie. Met Cat Stevens en Lady Darbonville na dit liefdesfeestje dan nog. Van The Love Affair is dit Everlasting Love.

Cat Stevens, Lady Darbanville. En ik ben een beetje curieus naar de 14e november. Dan is er opnieuw de Rock'n'Roll Hall of Fame ceremonie. Worden er weer heel wat nieuwe artiesten ingehuldigd in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Zoals Billy Idol bijvoorbeeld, Iron Maiden, Oasis. Maar ook Phil Collins krijgt daar nu solo zijn plekje. En ik ben zo benieuwd hoe het gaat met hem. Gaat hij daar zelf ook aanwezig zijn? Curieuzigheid sowieso, dat zeker en vast. Hij komt er zo meteen aan met Genesis in Follow You, Follow Me naar de Westars hier. A brand new day.

0: voor dit nummer uitkwam bij Genesis, stonden ze eigenlijk eerder bekend voor hun ingewikkelde symfonische rocknummers. Maar met dit hier wou Phil Collins bewijzen dat ze ook wel gewoon van die fijne popnummers konden maken dat toegankelijk was voor het brede publiek ook. Genesis, follow you, follow me. En blijf ook ons volgen hier, Joe Gold, want dan kom je uit bij Moody Blues zometeen met Nights in White Satin.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
5: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
5: Dit is Sarah.
6: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
9: Kruid van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
10: Steeds verrassend, altijd voordelig. Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Dus ook voor klanten?
11: Yep, go for info naar telenet.be.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Vanavond iets Italiaans?
15: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.

0: erbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Dat is een beetje zoals bij de band Chicago of bij Peter Maffay zelfs. Dat zijn eigenlijk rockers, maar ze zijn toch vooral gekend van hun slows. Ook Nazareth dus met Love Hurts. Goedemiddag. Ik heb nog muziek voor 3 uur van Stevie Wonder, The Beatles, ook al John Travolta zometeen. En hier Beautiful Melanie met Beautiful People.

0: people, people do. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Vanavond heb ik afgesproken met drie vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht, waar hebben we mee gelachen, waar hebben wij ons aan geërgerd. Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
2: VTM.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.
4: Carrefour. Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
5: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
7: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

Ik weet niet of het jou al is opgevallen, maar als je bijvoorbeeld eens naar onze grote broer Joe luistert, dan hoor je het wel dat er zeer veel country-muziek begint binnen te sijpelen. Bij jonge artiesten, twintigers, die nu ook helemaal die tour opgaan. Maar country is terug van eigenlijk nooit weg geweest. Hè? Want dit is er eentje uit 77. Glen Campbell, Southern Nights.

0: eerste opwarmertje voor Ronnie's Retro 5 van zometeen met Stevie Wonder. I wish heel veel plezier en vooral ook een fijn weekend. Ik hoor jou graag maandag opnieuw tussen 12 en 3.
1: Dit is Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
1: Een goedemiddag. Er zijn al zeker 3 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer in Limburg, dat schrijft VRT Nieuws. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht, toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig open. Het contract van 2 personen die mogelijk betrokken zijn, is afgelopen. Bij verschillende huiszoekingen in Merksem en Temse zijn 260.000 lege capsules voor valse medicijnen en duizenden verpakkingen gevonden, dat meldt de politie. In Temse vond de politie onder meer 11 kilo wit poeder terug. In Merksem vonden ze dan weer duizenden verpakkingen en lege capsules. 3 verdachten werden opgepakt. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden. Onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 1 Libiër en 1 Oekraïner. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat wellicht om geweld tussen drugsbendes. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus blijft stijgen. 12 mensen zijn intussen overleden, 16 anderen zijn nog vermist, dat melden de lokale autoriteiten. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 27 graden.
0: Dit is Ronnie's Retro 5.
2: Met Ronnie Mossuze.
3: Inderdaad, welkom. Tot de beat.

Wat een geweldige lange noten van Bill Withers, Lovely Day. Ik heb het proberen mee te zingen, maar je moet er natuurlijk vooral op dansen. Dat is de bedoeling van Ronnie's Retro 5. Drie uur lang, vijf muziek eigenlijk, maar het is wel een virtuele 5. Dat betekent, u moet geen inkom betalen, u mag dragen wat u wilt. U kan natuurlijk thuis vijven of op uw werk. Je mag niet in voertuigen die...

Ja, dat is de bedoeling dus van Ronnie's Retro 5. Blijven dansen. Ik kon het niet beter zeggen dus. Bijvoorbeeld op deze van ABBA. Summer Night City.

0: En gewoon blijven dansen. Om zeg hetzelfde tempo, hè. Dus je kan gewoon verder doen. Overigens, je moet niet per se echt dansen. Je mag ook denkbeeldig dansen. Het is een virtuele vijf, dus dat kan dus ook. Ik bedoel maar, stel je bent bedlegerig of zo. Dan mag je dus in je hoofd dansen, uiteraard. Op deze Disco Inferno van de Tramps. Allee!
1: Vrolijk het weekend in met Ronnie's Retro.

0: Oké, tot ziens na de reclame.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
3: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
13: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
18: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
17: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
18: Humo!
19: Ronnie's
20: Retro 5.

dat mocht u letterlijk nemen. Get up and boogie. Sta recht. En ja, boogie, dat kan ik niet vertalen. Dans, alleszins. Op deze van I Can't Help Myself van Bonnie Pointer.

0: ben daar ooit mijn carrière mee begonnen. Samen met mijn broer Robert. Maar daarover zal ik wel eens een boek schrijven of zo. Bon, na de reclame is er nog van al goede muziek. Bijvoorbeeld de Four Seasons, Santana, Prince, Françoise Hardy, en Vogue. Tot ziens.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
7: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
8: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kipreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
10: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
11: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
11: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
10: Ja, en?
11: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
10: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
11: Zijn dat kleine vrienden?
10: Nee.
11: Videocall dan, hè.
12: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
15: Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze.

0: Santana.
1: Well, all right.
0: Uy, el micro está rojo.

3. Klaar voor een streepje Prince? Je moet wel klaar zijn, want het staat nu. Het staat hier gereed en ik draai het dus ook. 1999, is lang geleden eigenlijk. Toen danste ik nog echt op vijven, denk ik. Ja, maar vandaag ook. Ha!

0: munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna €1,3 miljard opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar tijd. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan €1,1 miljard op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Leterme-bon in 2011 deden beter. Die leverden 22 en 6 miljard euro op. En bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het Openbare Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden, onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër en 1 Oekraïner. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat waarschijnlijk om geweld tussen drugsbendes. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoot Tim Merlier, die gisteren won. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het ook droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag dan veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 27 graden.
4: Dit is Ronnie's Retro 5.
6: Met Ronnie Mossuze.
7: Ja, en met de kuskusdans en met veel slows. Allemaal om u te plezieren.

blijven op de dansvloer uiteraard. Voor de tegelplakkers. En het zijn echt wel tegelplakkers vandaag. Ik weet niet wat mij overkomen is. Maar ja, op een of andere manier verlangde ik naar deze romantische songs.

0: Oei.
1: Ik vond het vooral een fantastisch liedje. De danspartner interesseerde mij toen niet, moet ik eerlijk toegeven. Ik was bezig met dat liedje te ontleden. Je kan daar namelijk ook snel op slowen. Snel slowen. Ik weet niet of er een officiële term voor bestaat. Bon, dit zijn de Dire Straits. Why worry?

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ronnie's
5: Retro
4: 5.

nagenoeg hetzelfde tempo, dezelfde groove en ongeveer dezelfde titel, Feel the Love. Maar deze is van 10cc en de vorige was van Eddie Grant. Allee, reggae dansen. Hey!

0: Dat na Donna Summer's Love is in Control de deze van Umberto Tozzi een beetje te snel draait. Dat kan zijn, maar ik wou in dezelfde toonaard blijven. Vandaar.
1: Maar dat is maar gewoon!

0: Ga je er ook iets zeggen? Oké. Okay. Ik wil nog zeggen. Straks is er nog Thelma Houston, Gilberto Sullivan en Billy Joel en King Harvest en Frans Gal. Tot ziens.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hartland.
1: Oh, mag ik?
2: Ja.
1: Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Ronnie's Retro 5.

0: had u wellicht niet zien aankomen, maar het tempo is hetzelfde. En we moeten toch vrolijk het weekend in? Zegt mijn jingle altijd.
1: Dit is Joe Gold. Vrolijk het weekend in met Ronnie's Retro 5.

beste hebben gehad, hè. Dan doen we nog iets van Billy Joel erbij. My Life. Zelfde tempo, dus je mocht gewoon blijven dansen. Zoals ik bezig ben.

0: gezegd. Oké, tijd voor een beetje nieuws.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Er lijkt plots weer wat hoop op vrede tussen Rusland en Oekraïne. De VS stuurt morgen onderhandelaars naar Moskou en naar Kiev om te gaan praten over het einde van de oorlog. Volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers doet president Trump dat vooral uit eigen belang.
3: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken. Een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
2: De Russische president Poetin liet gisteren al uitschijnen dat een akkoord met Oekraïne niet onmogelijk is. Op het terrein is er weinig van die mogelijke vrede te merken. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten geraakt door een Russische drone. 9 mensen raakten daarbij gewond, dat meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna 1,3 miljard euro opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar tijd. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan 1,1 miljard euro op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Leterme-bon in 2011 deden beter. Die leverden respectievelijk 22 en 6 miljard euro op. Over een half uur beginnen onze basketvrouwen aan hun WK basketbal in Berlijn. De Belgian Cats nemen het dan op tegen Turkije. Sportjournalist Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
4: Evident is Turkije zeker niet. Het is een competitie die heel hoog aangeschreven is. Heel veel van onze speelsters, onder meer Julie van Loo, onder meer Emma Meesterman, hebben ervaring ook in die Turkse competitie. Kennen die speelsters ook goed. Op papier denk ik dat wij echt wel beter zijn. We staan ook een stuk hoger op de wereldranglijst. 5e staan wij. Turkije staat als 16e.
2: Nog in de groep van de Cats spelen ook Puerto Rico en Australië. Australië won eerder vandaag dat duel. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen nog tegen elkaar. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoten Tim Erlier en Timothy Dupont. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag dan wisselvallig, maxima tot 27 graden.
1: Dit is Ronnie's Retro 5.
5: Met Ronnie Mossuze.
0: Ja, helemaal bezweet, maar toch goesting om nog een uur te dansen.

Feestje gaat gewoon door. Het feestje gaat gewoon door. This old heart of mine. Wat moet ik nu zeggen? Isley Brothers of de Eiley Brothers? Ik weet het niet.

0: Alleen, tandje bijsteken. De dansvloer op.
1: Virtueel. Dit is Ronnie's Retro 5.

0: Ik heb de boodschap begrepen, denk ik. Het gaat uiteraard niet over mij, maar met die koptelefoon op hoor ik dat de hele tijd in mijn linker en mijn rechteroor. En ja, dan begin je op den duur van alle dingen te denken. Straks is er nog Yarbrough en Peoples en Rufus en Chaka Khan. En ook nog Charles Aznavour en Sam en Dave en zo. Maar eerst een beetje reclame.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Vanavond heb ik afgesproken met 3 vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
3: VTM.
4: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
5: Happy bathroom to me.
6: Amai, valt er iets te vieren?
5: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
6: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
5: Oké. Okay.
4: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
7: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.
6: In Lier, in Temse
8: en in Roeselare.
9: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
10: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
11: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
10: En heb je de stekker ingestoken?
11: Nu werkt het. Merci.
10: Graag gedaan.
9: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
12: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Humo!
14: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
15: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
14: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
15: Humo!
16: Lotto is op zoek naar voeten.
15: Hé?
16: Voeten? Die graag op grote voet leven.
15: Graag. Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
16: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
15: En na het eten, Rob.
17: C'est bon.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
19: Ronnie's Retro.

0: kan je op breakdansen. En electric boogie, dat heb ik nog veel gedaan in mijn jeugdjaren, samen met mijn broer, met Robert. Electric boogie, ik kan dat voordoen, maar jullie kunnen mij niet zien natuurlijk. Het is heel mooi om te zien. En breakdansen ook, maar dat ga ik niet meer doen op mijn 55. Nee.
1: Ronnie's Retro 5.
0: Ja? Oh, dank u wel. Dat heb ik toch niet verdiend. Het is gewoon de muziek die het doet. Dansen!

0: we blijven dansen.
1: Op deze Higher and Higher van Jackie Wilson.

0: Dit is Ronnie's Retro 5.
1: Met Ronnie Mossuze.
2: Ja, en dat was een streepje soulmuziek. En we zijn nu toch op de trein van de zielenmuziek gestapt. Dus we blijven erop met deze Soulman van de legendarische Sam & Dave.

0: mijn schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
0: Amai.
1: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust en alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Ronnie's
8: Retro 5.

allez, danse, danse. Danse. Ik heb nog één plaatje, een dansplaatje. Your Song. Van de grote Elton John. Maar in de versie, de dansbare versie.

Ja, het feestje is bijna gedaan. Of het is eigenlijk gedaan. Ik moet daar eerlijk in zijn. Het is op zijn einde. Ronnie's Retro 5. Bon, er is nog tijd voor één plaatje. En dat is het plaatje dat ik draai tot aan het gaatje. Een plaatje dat me veel doet en dat me veel waard is. Het is er eentje van Dolly Parton, uiteraard. Omdat ik haar wil eren. Omdat ik het een geweldige madame vond. En ja, je kan haar maar niet genoeg eren, vind ik zo. Dit is er eentje dat Whitney Houston heeft grootgemaakt. Hoe moet ik dat nu zeggen? Ja, dit liedje heeft Whitney Houston grootgemaakt. Het is niet dat Whitney Houston dat liedje heeft grootgemaakt. Of dat liedje. Nee, laat het maar zitten. I Will Always Love You van Dolly Parton. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de beste in een sprint met 2 tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. De Brit Matthew Brennan werd uiteindelijk derde op 24 seconden. Het is voor Van Aert zijn eerste zege in deze Ronde van Spanje. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen 2 onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
7: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
6: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. Volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers doet president Trump dit vooral uit eigen belang.
7: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen. Dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken, een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
6: Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tine. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al 2 keer slachtoffer van een aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist, omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime geeft daarom 4 miljoen euro als hij gedood wordt. De burgemeester van Tine reageert, Jonathan Holslag.
8: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat er ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
6: De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. In Eerbeek, in de Nederlandse provincie Gelderland, is een jongen van 12 dood teruggevonden in zijn huis. Dat meldt de politie. Een verdachte is opgepakt. Volgens de regionale media gaat het om de moeder van het kind. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd daar. De politie gaat uit van een misdrijf. En voetbalclub Antwerp kan morgenavond niet rekenen op zijn supporters in de wedstrijd in en tegen Standaard Luik. Volgens de burgemeester van Luik zijn er niet genoeg agenten om de veiligheid te garanderen. Antwerpen reageert woedend. Zij noemen de beslissing totaal onrespectvol. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
5: Dit is Joe Gold.
1: 60s at 6.
5: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
3: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja. Ja.
7: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja. Maar ja.
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
6: Ja.
7: Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Alleen maar gold.

0: sokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
4: Dit was fantastisch.
3: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
5: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. De verdachte die gisteren in het station van Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt zijn advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. De VRT annuleert het optreden van de Catnet Band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOT. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Het parquet van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tine. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al 2 keer slachtoffer van een aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist, omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime geeft daarom €4 miljoen als hij gedood wordt. De burgemeester van Tine reageert, Jonathan Holslag.
3: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat dat ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
2: De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen 2 onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
2: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. En Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de beste in de sprint tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. Je hoort van Aert.
5: Mooie overwinning en een mooie vertrouwensboost voor wat moet komen. Het was zeker super warm vandaag. Het was een enorm zware dag daar vooraan in de vlucht. Door het slagomslinger te demareren. En op een gegeven moment kwam ik voorop met Paré-Peintre en heb ik kunnen afmaken. Dus ik ben wel heel trots op deze overwinning.
2: Van Aert verstevigt zo ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen. Minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag dan wisselvallig. Maxima tot 27 graden.
1: Dit is Joe Gold.
6: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Oh, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
14: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
15: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
14: Nee. Ah. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
15: Dit is Sarah.
16: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
18: Zottekes, wakko.
17: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
19: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
20: Dit is 70s at 7. Ciao.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kan dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja.
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
7: Oh! Dat hadden wij niet door.
6: Dan is het nu door.
9: Ja, naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. Op het WK basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meeseman scoorde 27 punten. Julie van Loo nam er 22 voor haar rekening. Zij reageerde achteraf dan ook tevreden.
5: Is zelf wel een beetje laks. Een beetje te veel ruimte geven aan Turkije, zodat ze eigenlijk in de match kon blijven. Zodat zijn we veel agressiever gestart. En dat heeft al echt het verschil gemaakt voor ons. En dan kunnen wij kerstbasketbal spelen. Dan krijgen wij veel meer vertrouwen, uiteraard.
4: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. Dat verloor eerder vandaag van Australië. De verdachte die gisteren in het station Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt een advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. En de VRT annuleert het optreden van de Catnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wordt het wisselvallig, maxima tot 27 graden.
3: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
1: 70s
3: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïnse president is en bij uitbreiding heel Oekraïne die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
1: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou. Zondag is Kiev aan de beurt. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstoffen gevonden. Er zijn de afgelopen maand in Vlaanderen ruim 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden vastgesteld. Die komen voor in de regio rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
3: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen Westnijlvirus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is, is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
1: Er zijn voorlopig nog geen besmettingen bij mens vastgesteld. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de 50e editie van de Memorial van Damme aan de gang. Onze landgenote Pauline Koekuit liep naar een nieuw Belgisch record op de 400 meter horde. Ze liep naar een tijd van 53 seconden en 20 honderdste. Dat is 800ste beter dan haar vorige record. Koekuit werd derde in haar reeks. En ook een domper voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen, Mondo Duplantis, die moet geblesseerd afhaken voor vanavond. En een straffe prestatie van de Belgische modeontwerpster Julie Kegels. Ze heeft de LVMH-prijs gewonnen. Dat is een van de grootste prijzen in de modewereld. Daaronder vallen ook merken als Louis Vuitton, Dior en Sephora. Kegels kreeg een prijs van 400.000 euro en zal ook een jaar lang begeleid worden door het modebedrijf LVMH. Kegels is 27. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minimaal tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maximaal tot 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Dat komt door de Oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
2: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritencomplex Borgerhout.
1: En ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstoffen gevonden. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge voorlopig gedeeld leider nu, samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Het komt door de Oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
2: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritencomplex Borgerhout.
1: Ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze gestolen hebben van de stad Berlijn. Dat meldt de groep op zijn website. Het gaat onder meer om loonbrieven en vertrouwelijke documenten uit parlementaire commissies. De cyberaanval dateert van 14 augustus. De hackers eisten een schadevergoeding van zo'n 2 miljoen euro, maar de stad Berlijn weigerde die te betalen. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge nu voorlopig gedeeld leider samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten nu. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer, bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Joe Gold.